straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Kaffee Gold.
1: Dau niet zo duifies, drink niet zo duifies.

She makes trouble seem so small. She can turn a hardship into

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
3: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
4: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
3: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijlvirus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Joort Joris Monens.
5: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en laatste in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
6: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat kon de festivalgangers niet teren.
7: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
8: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
9: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen. Vooral aan zelfvertrouwen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits.

0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
3: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575, maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
4: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
3: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

be just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname €10 in voorverkoop. Inschrijven doe je via gistel.be/urban-trail-run.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

geen deur heeft, want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven, en je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kurszaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
3: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: cause the vandals took the handle.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Noordzee.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2 en vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna 2 mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
4: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
5: Nog wat cool elementen en wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Wat materiaal een beetje.
6: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
3: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
7: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. Zijn bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
3: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport, in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: Noordzee Gold.

Als onze jongste makker, een jongen sterk en koen, die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen, doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen.

Och makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger nog

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
3: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold. Fijne middag.

De hele zomer wordt het sportstrand van Oostende opnieuw de plek voor sportieve ontspanning. Jong en oud kunnen er terecht voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het strand, langs de zeedijk en in het water. Elke weekdag staat er een programma klaar met groepslessen, initiaties en enkele sportieve hoogtepunten. Tijdens de zomerperiode kun je van maandag tot vrijdag deelnemen aan groepslessen voor volwassenen op het sportstrand. Het aanbod is gevarieerd van yoga en kiko tot zumba en van pilates en crossfit tot body shape. Er zijn ook watersportinitiaties zoals sup, rafting en golfsurfen. Kinderen en jongeren kunnen op woensdagavond deelnemen aan voetbalworkshops, kinderyoga en initiaties dans, circus en zelfverdediging. Wie liever zelfstandig sport, kan terecht in de beach gym met fitnesstoestellen op het strand.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw 1 in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilles. Journaliste Katrien Salens.
4: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
3: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken, dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
3: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

zullen zeker niet shoppen. Die heeft nu al de balen, die ligt zonder dollen in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen...

koningvoetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde wijzer tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
4: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook

0: minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger, dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur, met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
1: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu, gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje en dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst, want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: uit Oostende is dit Noordzee Gold.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train for a

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door.

0: organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Gelijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Noordzee Gold.
3: Een zomerlang ouderwetse radio.
4: And now to sing this lovely bell. Here is Mama Cass.

het leven door. Met een dippie hier en een stuiver daar, haal ik mijn kossie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend, wanneer je lacht en niet zit grient en je de

Ik heb een schat van een oude hond, die zwerft mee de wereld rond. De slager bij ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer dan niet zijn zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit, en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwd.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering staan.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goeie avond.

Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.